0: te kaloroko hine moana te papaki ki te akauro. E kui, e kui, hei taku pipi frauro ko ko tūrau, kei hea koe.
1: Pena he toki koe mo te whai kōrero, me mātua mōhio koe, me pēhea te kukume, mai i te whakaaro harihari, whakaaro hinapauri i te ngākau o te tangata.